0: zijn.
1: Peppe en de voet.
0: Slurp het drie.
2: Hank en I.
0: Slurp het dikke lingo.
1: OTB.